0: zijn limiet. Hoi, dit is RDWA, uw beste vakantieradio.
1: Sometimes I wish people would wake up and smell the roses.